U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

Nou, dit stuk had ik nog nooit gehoord, maar de muziek intrigeerde me. Een Duitse dans in driekwartsmaat, beetje dreigend, met voorslagen die trommels proberen te imiteren en met een verfijnd soort contrapunt, waarbij de instrumenten razendsnel thema's van elkaar overnemen. De sfeer doet me denken aan vroege Beethoven, maar de uitwerking van de ideeën is zeer Mozartiaans. Wel een beetje grimmige Mozart. En het optimistische middendeeltje, het trio, heeft weer wat van Haydn. Ja, wat kan dit zijn? Heel irritant. Het werd niet afgekondigd, want het reclameblok is natuurlijk veel belangrijker. Thuis heb ik even de speellijst opgezocht. En ja, daar stond het. Het ging om een menuet uit het derde strijkkwartet van Hummel, geschreven rond 1804. Gespeeld door het Delmay Quartet en mooi opgenomen door het Engelse kwaliteitslabel Hyperion. Hoe zou de rest van dat kwartet klinken? Ik bestelde de cd en intussen begon ik wat op te zoeken over Hummel. En hoe meer ik over hem lees, hoe vreemder ik het vind dat er zo weinig muziek van hem wordt uitgevoerd. Tijdens een flink deel van zijn leven was hij de allerberoemdste componist van Europa. En die reputatie had hij niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij veel beroemde collega's. Het kan toch niet zo zijn dat Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Spohr, Schumann en zelfs de superkritische Chopin hoog over hem opgaven en dat wij hem niet meer de moeite waard vinden? Nou, daarom ben ik maar eens gaan luisteren. Ik geef toe, je moet goed zoeken tussen wat er is vastgelegd, en dat is lang niet alles, van zijn ruwweg 400 werken. Maar er is tijdens mijn zoektocht wel degelijk het een en ander boven water gekomen dat zeer de moeite waard is. En daar wil ik u in een aantal uitzendingen van laten meegenieten. Als titel van die uitzendingen had ik gedacht aan Herkansing voor Hummel. Ik ben trouwens nog lang niet uitgeluisterd. Voordat ik iets over zijn leven uit de doeken ga doen, wil ik eerst nog even een lekker pianostuk van hem laten horen. Hij schreef het in 1824, 20 jaar na dat strijkkwartet. En het herinnert ons aan twee dingen. Dat het mode was om volksmuziek te gebruiken, in dit geval Hongaarse. En ook belangrijk dat Hummel in zijn tijd een van de grootste pianovirtuozen was. Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6, door Howard Shelley. Thank you.

Howard Shelley met het Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6 van Hummel. Nou, ik hoop dat deze twee stukken van Hummel u voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om mee te reizen tijdens mijn tocht door zijn leven en zijn oeuvre. Goed, daar gaan we dan. Johann Nepomuk Hummel wordt geboren in 1778 in Pressburg, destijds behorend tot het Oostenrijkse Keizerrijk, maar tegenwoordig heet die stad Bratislava. Zijn vader is violist en leider van het theaterorkest. Hummel is een echt wonderkind. Op zijn derde begint zijn vader hem les te geven, viool en piano. 4 jaar oud kan hij al noten lezen en een jaar later speelt hij al voortreffelijk viool en piano. En hij kan ook nog eens goed en zuiver zingen. Omdat vader Hummel zijn baan kwijtraakt, verhuist het gezin naar Wenen als het zoontje Johann Nepomuk 7 is. Heel belangrijk is dat vader een baan krijgt in het theater van Schikaneder, want dat is de librettist van Mozarts opera Die Zauberflöte. Via hem lukt het vader Hummel om zijn zoontje Johan een keer te laten voorspelen voor Mozart. Mozart houdt helemaal niet zo van lesgeven, maar als hij Hummel hoort, is hij zwaar onder de indruk. Waarschijnlijk denkt hij ook terug aan zijn eigen jeugd en dan vooral aan de eenzaamheid van zo'n wonderkind. En hij biedt spontaan aan om Hummel in huis te nemen en hem gratis les te geven. Daarom woont Hummel vanaf zijn 8e 2 jaar bij de familie Mozart. Hij krijgt nogal chaotisch les van zijn idool. Mozart brengt hem niet alleen de fijne kneepjes van het pianospel bij, hij maakt hem ook wegwijs als componist en improvisator. Op den duur gebruikt hij hem ook als huispianist die zijn nieuwe stukken voorspeelt. En Hummel ervaart ook dagelijks wat er praktisch gezien allemaal komt kijken voor een muzikus als zelfstandig ondernemer. Een volkomen nieuw fenomeen in die tijd. Normaal ben je als muzikus in dienst van het hof of de adel. Als een spons zuigt Hummel alles in zich op. Mozart beleeft op dat moment het hoogtepunt van zijn carrière en allerlei beroemdheden lopen bij hem de deur plat. Ik noem er 2. De grote dichter en librettist Lorenzo da Ponte, met wie Mozart zijn 3 bekendste opera's schrijft. En dan bedoel ik Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Così fan tutte. Mozart is ook goed bevriend met Haydn, die regelmatig strijkkwartet met hem komt spelen. Leraar Mozart en leerling Hummel kunnen erg goed met elkaar opschieten. Ze worden regelmatig samen op straat gesignaleerd en soms neemt Mozart hem mee als hij gaat biljarten. Mozarts vrouw, Constanze, is erg lief voor Hummel en ze behandelt hem als een zoon. Hummel heeft altijd tegen Constanze gezegd dat hij, als hij later succes heeft, haar ruimschoots zou terugbetalen voor alle zorg, het levensonderhoud en de lessen die hij gratis kreeg. Hij heeft zich nooit aan die belofte gehouden, ook al verdiende hij later geld als water. 9 jaar oud mag Hummel voor het eerst soleren op een openbaar concert, geleid door Mozart. We weten helaas niet wat hij dan speelt. Ongetwijfeld een kersvers pianoconcert van Mozart. En dat zou best wel eens KV 503 kunnen zijn. In het manuscript daarvan ontbreken delen van de pianopartij en ook de cadensen. Dat zien we wel vaker bij Mozart. Hij zat nou eenmaal constant in tijdnood. Er moest dan geïmproviseerd worden en volgens tijdgenoten was Hummel daar al heel jong een meester in. Er bestond natuurlijk geen betere leraar om hem die kunst bij te brengen dan Mozart. Later heeft Hummel een arrangement gemaakt van dat pianoconcert. En we horen het, gaan het nu naar luisteren. Het is voor piano, fluit, viool en cello. En wij horen daaruit het langzame deel.

Langzaam deel uit Mozarts pianoconcert KV 503 in een kamermuziekbewerking van Hummel. In 1788, als Hummel 10 is, zegt Mozart tegen hem dat zijn opleiding nou wel afgerond is en dat hij muzikaal gesproken op eigen benen kan staan. Bovendien raakt Mozarts carrière een beetje in het slop. Dat houdt in dat hij sowieso moet stoppen met de gratis lessen aan Hummel. Mozart raadt Hummels vader aan om, net als hij zelf in zijn jeugd, met zijn zoon op tournee te gaan in Europa. Dat gebeurt en 5 jaar lang zwerven vader en zoon Hummel het continent af. Eerst Praag en Brno, dan kriskras door Duitsland. In Weißenstein in Beieren wordt Hummel ernstig ziek. Het gaat om de pokken. Hij geneest er wel van, maar zijn gezicht is blijvend gehavend. Het lijkt wel een maanlandschap. Na Denemarken steken vader en zoon over naar Engeland. Daar geven ze allebei muziekles om rond te kunnen komen. Dat Hummel pas 12 is, vormt kennelijk geen belemmering. Verder weten we dat Hummel zelf ook nog les krijgt. En van niemand minder dan de beroemde pianist Clementi. Erg belangrijk voor hem is dat Haydn op dat moment furore maakt in Engeland. Hij kent hem dus al een klein beetje van toen hij nog bij Mozart woonde. Op een bepaald moment heeft Haydn dringend behoefte aan een vervanger voor een zieke pianist en hij schakelt Hummel in. Hij speelt bij die gelegenheid zo goed dat Haydn hem na afloop op het podium een zoen op zijn voorhoofd geeft en hem voorstelt aan het enthousiaste publiek. Hummel houdt zich in die periode al uitgebreid bezig met componeren. We gaan zo meteen luisteren naar een deel uit een pianoconcert van hem dat hij hoogstwaarschijnlijk schreef op zijn 12e. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, is er toch nog een pianoconcert van Mozart dat ik niet ken? Howard Shelley soleert en dirigeert ook de London Mozart Players.

En zo klonk het duo concertant opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo concertant opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn succes te genieten. En nu eigenlijk nog steeds vergeten. Dat dit onterecht is, bewijst de aria die u zojuist hoorde, gespeeld door Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een aria van Reger gebaseerd op een air van Bach. Regers stijl van componeren is tegelijkertijd conservatief en vooruitstrevend. Hij grijpt terug op de traditionele vormen van de 18e eeuw, maar zijn avontuurlijke gebruik van harmonie blikt vooruit verder de 20e eeuw in. Wie Reger tot op heden onbekend was, moet eigenlijk beginnen met de pianostukken Aus meinem Tagebuch. Deze korte stukken zijn de sleutel tot Reger. Alles gebeurt hier, emotionele diepgang, pathos en het soms bijna bozaardige gevoel voor humor. Matthias Becker speelt nu deel 1 van Aus meinem Tagebuch.

U hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezingen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

Tot slot van deze uitzending klonken de 5 aquarellen van Max Reger, gespeeld door Anna Tsibuleva. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Jarno und Pianist Renald Mees. Korngold ist mal 60 Jahre geworden. Geboren in Brno in Tsjechië en overleden in Hollywood. Eerst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, lieten zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16. En 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. En die worden nu gezongen door bariton Boye Skouhoes. En Helmut Deutsch is de pianist.

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat dit composities zijn van een 13 jaar oude jongen. Sneeuwkluchtje, Nachtwanderen en Das Ständchen. En die werden gezongen door bariton Boyes Kauhus samen met Helmut Deutsch aan de piano. Dat waren liederen met teksten van Van Eichendorff. Dan uit datzelfde opusnummer nu de volgende drie liederen, opus 9 dus. En die worden gezongen door bariton Konrad Jarnot en Redild Mees aan de piano. Teksten van Honold, Kipper en Treptisch.

Liebesbriefchen, das Heldengrab am Puth und Sommer. Opus 9. Lieder von der 13-jährigen Erich Korngold. Er overleed in 1957 en tijdens zijn hele componistencarrière schreef hij liederen. Sonnet für Wien, opus 41, is zijn laatste lied, gecomponeerd in 1950. Ik zal het u straks laten horen. Jubeljaren noemde ik net zijn jeugdjaren, maar er was wel kritiek. Als iemand zo succesvol is, zo jong, dan kan er sprake zijn van afgunst. Zijn vader had veel invloed en zorgde dat de muziek ook kon worden uitgevoerd. In 1912 voerde Mengelberg en het Concertgebouworkest al een werk van hem uit. In 1918 schrijft Willem Pijper erg onvriendelijk. Korngold's vioolsonate is een zo hinderlijk product van geestelijke impotentie, compositorisch-technische onhandigheid en motivische diefstal dat ik weiger er verder iets van te zeggen. Die lieder uit die tijd, Eerste Wereldoorlog, kreeg alleen maar lof. Stonden pal naast liederen van Mahler en van Strauss. In zijn opus 14 verwerkt hij enigszins zijn oorlogstrauma's. Hij was in het leger, een onderdeel van die grote oorlog, verloor een lievelingsoom en verschillende goede vrienden en zag Wenen in puin liggen. In 1920 kwamen zijn 4 abschiedslieder uit. Hij was 23 jaar oud. Luistert u nogmaals naar Konrad Jarnot en Renéald Mees in Sterbelied. Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen. Mond, so gehst du wieder auf en Versuchung.

Opus 14, Sterbelied, dies eine kann man sehnen, nimmer fassen, Mond, so gehst du wieder, in Versuchung. Lieder von Erich Korngold, gesungen durch Konrad Czarnow und René Mees an der Piano. Wilt u de teksten, de titels van de liederen nog eens nalezen? Kijkt u dan op onze site concertzender.nl en daar ziet u de speellijst. In het jaar van deze liederen ging ook zijn opera in première in twee theaters tegelijk. In Hamburg en in Keulen. Vader schreef het libretto, Die Tote Stad, opus 12. Het werd een wereldsucces. Het meest bekende lied hieruit is zonder twijfel Marietta's lied. Luistert u naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees.

U heeft geluisterd naar de vioolsonate van Dvořák in de uitvoering van Antje Wijdhaas en Silke Avenhaus. Deze twee muzici besluiten deze Radio Romantica met een toegift. U hoort nu van Jozef Soek de burlesca voor viool en piano uit zijn vier stukken, opus 17.

0: Tot besluit van deze aflevering van Radio Romantica luisterde u naar de Burlesca van Joseph Soek, gespeeld door Antje Wijdhaas viool en Silke Avenhaus piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En u luistert zoals gezegd naar de Concertzender, waarin u alle programma's kunt terugkijken en teruglezen op onze site. En dat is concertzender.nl.
1: En maandelijks een componist van de maand. Die wordt uitvoerig belicht in het avondprogramma van Agnes van der Horst. Maar wij besteden ook op andere momenten aandacht aan deze componist van de maand. En deze maand is dat Tommaso Albinoni. U kunt gaan luisteren naar zijn blokfluitconcerten opus 7 en 9. En die zullen worden gespeeld door Micala Petri Blokfluit en Isolisti Veneti onder leiding van Claudio Simone.

Dat was de symfonie in S grote terts met het catalogusnummer VB 144 van Jozef Martin Kraus. Voor u speelde het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist. In 1792 overleed Kraus. De inscriptie op zijn grafsteen staat: hier het aardse van Kraus, het hemelse leeft in zijn tonen. En dat heeft u net kunnen horen. Dit was voor de concertzender het programma De Zweedse Symfonie. Met werken van Jozef Kraus. Dit programma wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Op onze website concertzender.nl is een programmagids na te lezen. U kunt op onze website ook zien trouwens hoe u ons kunt steunen. Zodat we u kunnen blijven voorzien van prachtige programma's. Concertzender.nl

Dit is de Concertzender. Stel, je weet maar nooit, dat iemand behoefte zou hebben aan een stoomcursus Chopin. Dan zou ik zo zonder aarzelen zeggen, luister maar een paar keer intensief naar zijn 24 preludes opus 28. Want dan krijg je in zo'n 40 minuten een uitstekend overzicht van zijn enorme veelzijdigheid en bijna griezelige originaliteit. Deze reeks korte stukken schreef Chopin in navolging van Bach's Wohltempereerte Klavier. Want daaruit speelde Chopin iedere ochtend, meteen na het ontbijt, om de vingers soepel te houden. De lengte van de preludes varieert van een halve minuut tot zo'n 6 minuten, maar ze zijn zo raak en geconcentreerd geschreven dat Chopin zelfs in zo'n halve minuut een hele wereld weet op te roepen. Het zijn mijn favoriete stukken uit zijn oeuvre. En als fanatieke en hongerige verzamelaar van cd's is het voor mij bijna onmogelijk om een nieuwe uitvoering niet aan te schaffen. Van de complete reeks van de 24 preludes heb ik 23 uitvoeringen in huis. Een verzameling vol uitersten, want dit zijn nou echt stukken waarin zonneklaar naar boven komt wat een pianist in huis heeft. En lang niet alleen qua techniek. Wat dat betreft zijn we tegenwoordig behoorlijk verwend. De concurrentie in de pianistenwereld is zo hevig dat een hoog technisch niveau gewoon vanzelfsprekend is geworden. Maar lukt het een pianist om in 30 seconden een sfeer op te roepen? Daar draait het om. Iemand die daar wel raad mee wist was Alfred Cortot. Hij leefde van 1877 tot 1962... Hij sloeg er geregeld naast, maar daar stond zoveel gevoel en mooie frasering tegenover dat je die misslagen meteen vergeeft en vergeet. Chopin heeft zich naast opus 28 nog 2 keer bezig gehouden met het genre prelude. En als een soort opmaat tot het luisteren naar de reeks van 24 laat ik er één daarvan horen. Cortot legde de peinzende prelude in Cis Klein, opus 45, vast in 1949. En daarin meen ik goed te kunnen horen hoe het geweest moet zijn als Chopin dromerig zat te improviseren.

Quarto met Chopin's prelude opus 45. Ik gebruikte die opname als voorspel, want zo was de prelude oorspronkelijk toch bedoeld, tot Chopin's reeks van 24. Ik draai deze stukken zo vaak dat ik ze noot voor noot ken. Jammer genoeg zorgt dat kunnen dromen ook voor iets vervelends. Als je ze zo goed in je hoofd hebt zitten en je draait ze weer eens, gebeurt het mij geregeld dat ik eigenlijk alleen maar naar de eerste paar maten luister en daarna meeneuriënd afdwaal. En daarom is het erg fijn als er een mooi opgenomen cd op je pad komt waarvan je rechtop in je stoel gaat zitten. Niet door effectbejag en loopjes met de snelheid van het licht, maar door bezonkenheid en vooral doorzichtigheid. Rustige tempi neemt de pianist naar wie we zo gaan luisteren en hij durft ruime adempauzes te nemen tussen frases. Definitie speelt bij hem een hoofdrol. Daarom is hij zuinig met pedaal, zodat het klankbeeld nooit oververzadigd raakt. Vaak speelt hij zo transparant dat hij je een kijkje gunt in het interieur van een compositie. De wondere wereld van Chopin's tegenstemmen en ritmiek zet hij zo even in de schijnwerpers en de stukken worden weer nieuw en fris als na een regenbui. En dit vinden we allemaal op een in privébeheer vervaardigde cd van de jonge Nederlands-Servische pianist Miloš Gauka. Hij studeerde summa cum laude af aan het Conservatorium van Tilburg en hij is voor deze cd een jaar lang intensief gecoacht door de Noorse pianist Håkon Austbø. Het geconcentreerd luisteren naar Chopin's reeks van 24 uitersten is vaak een heftige ervaring. Chopin sleurt je in sneltreinvaart van de ene wereld in de andere. Boosheid, opwinding, verdriet, tederheid, verrukking, grimmigheid, optimisme, diepe melancholie, lieflijkheid en zwartgalligheid razen voorbij. Daarom heb ik besloten om de reeks onder te verdelen in blokken van 4, zodat we even adempauze hebben en ik wat over de achtergrond en de muziek zelf kan vertellen. Chopin zelf speelde er ook nooit meer dan 4 achter elkaar. Chopin's preludes waren in zijn tijd zo revolutionair dat veel tijdgenoten er hoofdschuddend of zelfs verbijsterd op reageerden. Schumann bijvoorbeeld. Hij schreef: "Het zijn schetsen, beginnetjes van etudes, ruïnes, losse veren van een adelaar, een en al wanorde en heftige verwarring." Goed, we gaan luisteren naar de eerste 4. Miloš Gauka speelt ze dus.

Nou, deze eerste vier preludes van Chopin illustreren al meteen het rijke scala aan stemmingen. Nummer 1 klonk verwachtingsvol, nummer 2 somber, vol doodsgedachten, nummer 3 kabbelde vrolijk als een bergbeekje en nummer 4 was een getoonzette snik. Dit stuk werd tijdens Chopins begrafenis in de Madeleinekerk op het orgel gespeeld. En dat gold ook voor de intens treurige nummer 6 die we in het volgende blokje gaan horen. Je hoort daarin de doodsklokken luiden en daarvoor horen we de virtuoos zoekende, maar wel optimistische nummer 5. Die schreef hij kort na aankomst op het zonnige eiland Mallorca en hij past goed bij Chopins stemming van dat moment. Hij hoopte daar de winterkou, zo slecht voor zijn aangetaste longen, te ontlopen. Verwachtingsvol optimisme, samengebald in een halve minuut. In nummer 7 verloochent Chopin zijn Poolse afkomst niet. Het is een soort gecondenseerde mazurka. De prelude daarna, nummer 8, komt nogal koortsachtig over. De melodie wordt gek genoeg alleen gespeeld door de duim van de rechterhand.

Dat waren nummers 5 tot en met 8 uit Chopin's Preludes Opus 28. Zeldzaam mooi gespeeld door Miloš Gauka, dat vind ik tenminste. Het volgende blok van 4 begint met nummer 9. Boordevol plechtige grandeur, een soort mini-opera. Vederlicht dwarrelt daarna nummer 10. Een beroemde 19e-eeuwse pianist Hans von Bülow heeft hem ooit aangeduid als nachtvlindertje. En diezelfde man noemde de daaropvolgende prelude Libelle. Die draait voor onze ogen een paar sierlijke pirouettes en vliegt daarna meteen uit het zicht. En de laatste prelude uit dit blokje, nummer 12, zit vol nauwelijks ingehouden spanning die tot uiting komt in chromatiek, tegendraadse accenten en twee vinnige, hamerende slotakkoorden.

U luistert naar de Concertzender. We zitten midden in een programma gewijd aan het opmerkelijke debuut van de, op cd tenminste, van de jonge Nederlandse Servische pianist Miloš Gauka. Met daarop de 24 preludes van Chopin. Nummer 13 daaruit is iets langer en ademt de serene sfeer van een nocturne. Een spiegelglad meer bij maanlicht. Tegen het einde verschijnen er een paar rimpelingen in het water, aangeduid door wat modulaties. En om bij de waterbeeldspraak te blijven, nummer 14 klinkt als een zware storm op zee, maar na nog geen halve minuut is hij al uitgevoerd. De prelude daarna heeft een bijnaam gekregen, vanwege de zacht repeterende noten die de openingsmelodie begeleiden, noemt men hem de regendruppelprelude. Ook dit stuk schreef Chopin op Mallorca, maar zijn optimisme was verdwenen, want het was intussen ook daar winter geworden, koud en veel regen. Te midden van de plechtige somberheid duikt er ineens een koraalmelodie op die zo is weggelopen uit Bach's Matthäus Passion. Zoals ik al eerder zei, Chopin was dol op Bach. Nummer 16 wordt door veel pianisten beschouwd als de moeilijkste uit de reeks. Watervlug vingerwerk met daaronder een bokkige begeleiding. Echt iets voor Liszt, dit stuk.

Nummer 17 in de reeks was de favoriet van Clara Schumann en van Mendelssohn, die lang niet alles van Chopin kon pruimen. Harmonisch ging zijn muziek hem vaak veel te ver. Een zacht wiegend zesachtste ritme. De telkens terugkerende zware basnoot tegen het einde doet in de verte toch iets lugubers vermoeden, terwijl de rest toch overwegend vredig is. Nummer 18 heeft iets van een heftige worsteling. Optimistisch en technisch veeleisend is nummer 19. De prelude daarna, nummer 20, heeft twee collega-componisten dermate geïnspireerd dat ze er variaties over hebben geschreven, Busoni en Rachmaninoff. Het is een soort begrafenismars. Harmonisch zeer vooruitstrevend met een effectief gebruik van dissonanten. Niet zo gek dus dat Rachmaninoff hiermee later aan de haal is gegaan.

0: Een stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven. We kennen hem ondertussen helemaal uit ons hoofd, maar wel op allemaal verschillende manieren. En Bart van Oort, hoe noemde jij dit achter de schermen?
1: Dit is een fantastische opname.
0: Ja, maar dat zei je niet.
1: Nou, het is een beetje een rat race. Dat zei ik. Ik vind het ontzettend knap gespeeld. En ik zou in de concertzaal zou ik hier heel erg enthousiast van worden. Maar zo op de cd te horen, denk ik van ja, goh, dit is nog sneller dan Brugge. En ik vind het niet nodig. Maar ik vind het wel heel erg knap.
0: Het is wel opwindend.
1: Het is heel erg opwindend. Ja. Maar ik zou die opwinding ook graag uit andere dingen halen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft wel degelijk te maken met doorzichtigheid. En ja, alles de ruimte geven.
0: Maar een andere vraag die je dan moet stellen is, kan dat nog wel met een modern orkest?
1: Nou, ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, er is een ontzettende evolutie geweest sinds, als ik even heel plomp zeg, de jaren 70 met de Berliner en Karajan. Waarbij Beethoven vooral groots en majestoso en dan toch ook misschien wel een beetje zwaar en vooral langzaam moest zijn. En de moderne orkesten, waaronder het Concertgebouworkest, is echt met recht een van de beste orkesten ter wereld, die heel veel ervaring hebben met dirigenten uit de oude muziekwereld. En die hebben dat hoge tempo daar wel ook ingebracht. Ik vind dat uitstekend. Laat het ze vooral doen. Ik vind het ontzettend goede opname. Maar als ik zie dat dit tempo op de fortepiano eigenlijk letterlijk niet te halen is, en dat die bewerking door Beethoven zelf is gemaakt, dan moet ik concluderen dat het misschien boven het tempo zit wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja. Goed dat je weer over bewerkingen begint. Je legt de brug handen.
1: Ja, we hebben nogal wat bewerkingen gemaakt met de Van Swieten Society. Ja. Ja. Gespeeld, moet ik zeggen. Dat is een
0: van Beethoven de... had er veel.
1: Nee, helemaal niet veel, maar wel hele belangrijke. En die vallen op natuurlijk, dus dat kom je dan wel tegen. Toen hij zijn septet publiceerde bijvoorbeeld, Opus 20, toen werd dat zo'n geweldig succes dat hij zelf tegen zijn uitgever zei, laten we zo snel mogelijk bewerkingen maken. Want anders doet iemand anders het. En dat zou dan betekenen ook dat Beethoven daar niets voor zou krijgen, want copyright bestond niet. Als iemand daar een bewerking van maakte en dat kon publiceren enzovoort. Als er een uitgever voor zou zijn, dan zou die bewerker daar geld voor krijgen. Hoe oneerlijk eigenlijk. Dus Beethoven die stelde verschillende soorten bewerkingen voor aan zijn uitgever van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio. Klarinet, piano, cello. Wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen. Opus 38. Zo belangrijk.

0: was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
1: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan de pianotrio's.
0: Ja,
1: en alles wat daar, waar dat allemaal vandaan komt. Dus,
0: ja, hartstikke
1: die komt er ook bij. Maar er is dus een piano quintet.
0: Ja.
1: Dat werd een kwartet.
0: Ja, dat hebben we inderdaad opgenomen. Het quintet voor piano en vier blazers is door Beethoven zelf bewerkt voor piano en drie strijkers. Dus één instrument minder. Ik heb wel eens de blasfemie begaan door te zeggen dat ik de bewerking beter vind dan het origineel. Dat is natuurlijk onzin eigenlijk, want dat quintet is een mijlpaal in het componeren voor piano.
1: Wat is beter dan?
0: Nou, die piano en blazers is een hele moeilijke combinatie. Mozart was daar een meester in. Die heeft zijn eigen quintet voor die combinatie. Beethoven heeft dat eigenlijk in navolging daarop, heeft hij dit quintet geschreven met dezelfde instrumenten. Voor piano en blazers schrijven, zeker met een fortepiano, is heel erg moeilijk. Want dan is de piano de onderliggende partij. Terwijl de piano meestal wel het materiaal bij elkaar houdt en muzikale initiatieven neemt en de thema's voorbereidt of de thema's laat horen. Dus dat is heel erg knap. En dat zie je ook in die twee stukken van Mozart en Beethoven. Hoe ze dat gemanaged hebben, zeg maar. Maar in de Weense salons van die tijd waren piano en vier blazers zeker wat die blazers te doen kregen. Die waren zomaar niet voorhanden. Die blazers worden tot hun uiterste kunnen worden ze getest op die historische instrumenten. En dus was het nodig, als dit stuk gehoord zou kunnen worden, dat het met strijkers gespeeld kon worden. Want de strijkers, dat waren de instrumenten van de adel. De adellijke heren, die speelden strijkinstrumenten. Ja. En de adellijke dames, die speelden piano. En daar waren hele goede pianisten bij. Dat moet ook wel, want anders zouden ze het helemaal niet kunnen spelen. En zodoende is er een bewerking gekomen, ook van Beethoven zelf, voor piano en drie strijkers. En die vind ik absoluut top.
1: Jullie hebben hem zelf ook gespeeld?
0: Die hebben we opgenomen. En dat gaat op de cd. Dus we noemen dat Beethoven's Beethoven. Op dezelfde cd als deze Tweede Symfonie staat de bewerking.
1: Beethoven's Beethoven.
0: Beethoven's Beethoven, ja.

0: Ik heb helemaal de neiging ook om heel enthousiast af te kondigen, maar laten we dat beschaafd houden. De Van Swieten Society met Frank Polman, Bernadette Verhagen, Job ter Haar en Bart van Oort. En die Bart van Oort die zit nu dus hier. Als je dit zo hoort, denk je dan, ach, dat had toch misschien een beetje anders gemoeten.
1: Nee. Wat Beethoven hier doet is als een echte componist het origineel hertalen.
0: Hertalen.
1: Hij heeft de partijen niet alleen. Er ontbreekt dus één instrument natuurlijk.
0: Ja, dus ja, hij heeft even voor, als je dat gemist hebt. Het is dus eigenlijk een quintet voor blazers. Dat werd een.
1: Ja, piano en vier blazers. En dat is nu piano en drie strijkers. Ja. Dus hij heeft niet alleen strijkers hier en daar dubbelgreep laten spelen. Dat kan natuurlijk op een strijkinstrument. Maar hij heeft ook de partijen door elkaar gehuzzeld een beetje. En een paar dingetjes letterlijk veranderd ook. Er zijn partijen zelfs toegevoegd, ook hier en daar. De pianopartij is precies hetzelfde gebleven.
0: Toch wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een praktisch gegeven. Hè? Want als de adellijke dame in kwestie in 1800 dit stuk eenmaal had ingestudeerd, dan wilden ze dat met blazers spelen. Kon dat niet, dan deden ze dat maar met strijkers. Zo werkte dat ongeveer met bewerkingen.
0: Het hele jaar dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends hoor je alle werken van Beethoven in het programma Leven Beethoven op de concertzender. Bart van Oorten, dankjewel voor een van de eerste uitzendingen die we nu gedaan hebben. Vanaf volgende week maandag hoor je dus de reguliere programmering. Alle werken van Beethoven gaan we draaien. Je kunt er meer informatie over vinden. Je kunt alle uitzendingen terugluisteren op www.concertzender.nl. Heb je nog laatste woorden?
1: Nou, ik vind het een fantastisch project. Alle werken van Beethoven uitvoeren in een jaar, dat verdient alle lof. En ik ga hem aanzetten.
0: Ah, kijk, fijn. Dank je.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur NL 200. Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar. En nu hoort u deel 3 en die gaat over hoornconcerten in Nederland. Ja, want ook in ons land zijn er ooit hoornconcerten geschreven. Dan heb ik het wel over een andere tijd, namelijk van de Verenigde Nederlanden. Zoals bijvoorbeeld het premier concerto van de Brusselse componist en dirigent Jean Engelbert Pauwels. En waarschijnlijk is dit werk geschreven na 1794. U hoort de hornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaul.

En dat was Premier Concerto van Jean Engelbert Pauwels met de hornist Ab Koster. Jurgen Koesman dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. En dan gaan we diezelfde uitvoerende nu verder met de Szene für Horn und Orchester van Johannes Bernardus van Bree. Dit werk is opgedragen aan de hornist Nicolaas Joseph Pottevin.

U hoorde de Szene für Horn und Orchester van Van Bree. U hoorde op Horn Ab Koster en verder ook nog het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaal. De muzikale familie Hutschenreuther heeft veel betekend voor de Nederlandse blaasmuziek. Van Wouter Hutschenreuther junior luisteren we nu naar een mooie nocturne. Ook dit keer met Ab Koster op de Horn en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaal.

Hornist Ab Koster speelde de nocturne van Wouter Hoetsenruyter junior. Jürgen Koesmaal dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. En van de zoon nu naar de vader, Wouter Hoetsenruyter senior. Hij heeft veel werk geschreven. Na zijn werk als hornist was hij ook nog dirigent van de Rotterdamse Schutterij. Van de 5 hoornconcerten horen we nu het 5e met Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Koesmaal.

En dat was nog een keer de hoornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Koesman met het vijfde hoornconcert van Wouter Hoetsenruyter senior. Een heel populair figuur in de Amsterdamse muziekwereld van de 19e eeuw is ongetwijfeld Johannes Meinardus Koene. Hij was dirigent van verschillende orkesten, zoals het Orkest van de Amsterdamse Schutterij, waarvoor hij deze Morgendämmerung, een adagio voor hoorn- en harmonieorkest, schreef. U hoort dit nu met Paul van Zelm op de hoorn en Jan Kober dirigeert het Nationaal Jeugd- en Harmonieorkest.

En dat was tot besluit hoornist Paul van Zelm en het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoorde Morgendämmerung van Johannes Meinardus Koenen. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

Violiste Nora Shastian speelde het Concerto Indio van Theodor Balcarer Caballero. Verder dirigeerde Gabriel Castagna de Württembergische Philharmonie Reutlingen. Van Peru gaan we nu naar Mexico en het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz speelt een aantal Mexicaanse klassiekers. En ze beginnen met Sobre los Olas van Juventino Rosas. Deze Mexicaanse koning van de walsmuziek schreef deze wals in 1888.

Dat was de wals Sobre los Olas van Juventino Rosas. Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico. Ook heel erg populair is de wals uit 1890 van Felipe Villanueva, Vals Poético.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sensei Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

van Blas Galindo was dat zijn Sones de Mariachi. U hoort het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Natuurlijk mag ook Carlos Chávez niet ontbreken. Deze Mexicaan schreef in 1943 voor het ballet De Dochter van Colchis en Sarabande voor Strijkers. Dit werk schreef hij voor muzikoloog Carl B. Engel.

Dat waren de strijkers van het Festivalorkest van Mexico, onder leiding van Enrique Batiz, met de sarabande voor strijkers van Carlos Chávez. We hebben nog wat tijd over en luisteren naar een mooie bladzijde uit de Aires Indios van de Boliviaan Eduardo Cava. Achter het clavecimbal zit Teresa Larrero.

Dat was tot besluit de tweede van 6 Aires Indios van Eduardo Caba. Achter het klavercimbal zat Teresa Laredo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Luisteraars, dit is de wandeling bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit Finland. We beginnen met de sonate voor viool en piano in C klein van Uno Klami. Hij voltooide twee delen en van het derde deel liet hij alleen een schets achter. Eero Kesti maakte een reconstructie van dat derde deel. We laten nu echter de twee door Klami voltooide delen horen. U hoort Circu Mantere viool en Esa Jleunen piano.

Een volgend werk voor viool en piano is een compositie van Heino Kaski. Hij studeerde in Duitsland, Italië en Frankrijk en keerde terug naar Finland voor zijn verdere carrière. Zijn dood werd enigszins overschaduwd door die van Jean Sibelius. Die stierf namelijk op dezelfde dag. U kunt nu luisteren naar de Fantasia Appassionata opus 9, uitgevoerd door Linda Hetlund, viool, en Elisa Järvi, piano.

In de 19e eeuw was men in Finland op zoek naar de eigen identiteit. De vader van componist Oscar Merikanto wijzigde daarom de achternaam Mattsson, die van Zweedse herkomst was, in een meer Fins klinkende achternaam. Vandaar Merikanto. Oscar studeerde in Leipzig en Berlijn en werd organist en dirigent. Als componist schreef hij een vierdelige liederencyclus met de titel Haudoilta. En dat betekent eigenlijk van de graven. Het was een tekst van Lauri Poijanpää. U hoort bariton Jorma Heininen, begeleid door Ikka Pananen op piano.

Na deze liederencyclus van Oscar Medicanto gaan we verder met componist Erkki Melartin. Hij was een tijdgenoot van Jean Sibelius, maar kwam echter nooit uit diens schaduw. Hij is vooral bekend geworden door zijn symfonische werken. Zijn opera Aino en de balletmuziek voor Doorn Roosje, waaruit de mars in Finland veel wordt gebruikt als bruiloftsmars. Hij schreef ook veel muziek voor piano, waaronder de cyclus Noli mi tangere, die bestaat uit 5 stemmingsbeelden. U hoort het werk uitgevoerd door pianiste Maria Letberg.

Nolimi Tangere, opus 87 van Erkki Milartin, uitgevoerd door Maria Letberg piano. Tot slot van deze uitzending nog een compositie van Uno Klami. U hoort zijn hommage aan Händel, opus 2, in een uitvoering door Izumi Tateno piano en Ostrobotnisch Kamerorkest onder leiding van Juha Kangas.

0: Dat was de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli in een uitvoering van Eine Alpensymphonie opus 64 van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van moeder Afrika. Mariama, mis het niet.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849 en hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Foutsong speelde de tweede en derde mazurka opus 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin opus 24.

U hoorde de derde en vierde mazurka, opus 24, gecomponeerd rond 1835 door Frédéric Chopin. Het zijn recente opnamen in het kader van het Poolse Real Chopin project.

Voetzon speelde de tweede mazurka opus 63 en daarna de vierde mazurka opus 68 van Frédéric Chopin. En hij speelde dat als onderdeel van het grote Real Chopin project van het Poolse Chopin Instituut, dat het op zich heeft genomen om het hele oeuvre van Frédéric Chopin uit te geven. En dat zijn 21 cd's. En het werk wordt allemaal gespeeld op historische fortepiano's die als het ware door Frédéric Chopin zelf bespeeld hadden kunnen worden. We hebben tot nu toe geluisterd naar een Erard uit 1849. En we gaan nu luisteren naar een Pleyel fortepiano uit 1848. En Voetzong maakt plaats voor de Hongkongse La King Colleen Lee, ook een gelauwerde pianiste. Zij speelt nu de vierde mazurka opus 33.

Ja, ik kom nog even terug bij u luisteraars, want ik maakte een vergissing. Misschien hebt u het wel gehoord, maar u luistert nog steeds naar de Erard Fortepiano die bespeeld wordt door Fuzong. En we laten nog even op dit instrument 4 mazurka's horen. U hoorde er net al 1 en dan komen er nog 4 achter elkaar. En daarna gaan we door met de Pleyel Fortepiano. Maar u gaat nog luisteren naar 3 mazurka's opus 50. En die zijn gecomponeerd rond 1841. En daarvoor nog een tweede mazurka opus 30.

Vier mazurka's, opus 33 uit 1837-1838 van Chopin, hoorde u met pianiste Carling Colin Lee op een Pleyel fortepiano uit 1848. Opname uit de serie van 21 cd's met het hele oeuvre van Frédéric Chopin, geproduceerd door het Poolse Chopin Instituut, The Real Chopin. Tot slot nu. Het vierde scherzo opus 54 van de componist, dit keer uitgevoerd door Dina Joffe, eveneens op de Pleyel uit 1848. Ik neem vast afscheid. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma Radio Romantica. Vandaag zal voor u zingen de Duitse bariton Thomas Quasthoff en hij wordt begeleid door pianist Justus Zeien. De liederen die u gaat horen zijn van Johannes Brahms en Franz Liszt. Componisten die in wat ze dachten en componeerden enorm van elkaar verschilden. Over één ding waren ze het echter eens. Het lied, het kunstlied, heeft een centrale plaats in de romantische muziek. Johannes Brahms componeerde zo'n 200 liederen en Liszt 70. En beide waren ze ervan overtuigd dat ze daarin de fakkel van Schubert en Schumann moesten overnemen. Luistert u om te beginnen naar de Lieder und Gesänge, opus 32 van Johannes Brahms, door bariton Thomas Quasthoff en zijn begeleider Justus Zeien. De cyclus opent met het beroemde Wie raft ich mich auf in der Nacht en eindigt met het prachtige Wie bist du, meine Königin. Daartussen klinken 7 kortere liederen op tekst van August Graaf von Platen en Georg Friedrich Daumer.

U hoorde de Lieder und Gesänge opus 32 van Johannes Brahms, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien. Deze liederen componeerde Brahms in 1863. Hij is dan 30 jaar oud. De teksten van deze cyclus vertellen een verhaal van hopeloze liefde. De ingetogen emotie geeft de muziek van Brahms een enorme spanning. Bij Liszt daarentegen komt deze direct aan de oppervlakte. Hij sleept ons direct mee in het verhaal van de verleidelijke Lorelei. Het gedicht van Heinrich Heine wordt door Liszt rijkelijk van toonschilderingen voorzien. Dan volgt een levensles op tekst van Ferdinand Freiligrath. Geniet van de liefde, hij duurt maar kort. En op tekst van Oscar von Redwitz. De liefde tussen twee personen kan heel mooi zijn. Luistert u naar Thomas Kwasthoff en Justus Zeien in drie liederen van Franz Liszt. Achtereenvolgens Die Lorelei, O lieb, solang du lieben kannst en Es muss ein wunderbares sein.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

Laura Alvini speelde de Sinfonia nummer 6 in Esklein van Luigi Cherubini. En daarmee besloten we deze wandeling voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij deel 5 van onze serie Klankkleur. Vandaag Goyescas. De Spaanse Chopin, Enrique Granados, pianovirtuoos en componist, kunnen we rekenen tot een van de belangrijkste Spaanse componisten. Tussen 1909 en 1914 schreef hij zijn pianosuite Goyescas. Daarin staat de Spaanse kunstschilder Francisco Goya centraal. Deze kleurrijke suite is een cyclus waarbij die natuurlijk de schilderijen van Goya alle ruimte geeft. U hoort nu een uitvoering door de pianist en Granados-expert Douglas Riva. Wij draaien de nummers 1 tot en met 5 en 7.

Welkom, beste luisteraar. Tijdens deze wandeling verdiepen wij ons in de werken en het leven van violist, componist en dirigent Eugène Ysaÿe. Ysaÿe staat voornamelijk te boek als een groot violist, maar heeft in zijn tijd ook een aanzienlijk repertoire van composities geschreven. Toch begon zijn carrière niet zonder slag of stoot. Hij werd namelijk van het Koninklijk Conservatorium Luik gestuurd wegens wangedrag. Maar kwam door zijn talent en door goede connecties uiteindelijk toch aan de top van de vioolwereld terecht. We horen nu eerst een van zijn vroege composities, Légende Norvégienne, waarvan de partituur verloren was gewaand en pas in 2014 teruggevonden werd. Dit is een uitvoering van Mark Duschkov en Georgi Dubko. Het stuk wordt gevolgd door zijn Petite Fantaisie Romantique, uitgevoerd door Philippe Graffin en Claire Désert.

hoorde zojuist de Légende Norvégienne van Eugène Isaïe, uitgevoerd door Mark Dushkov en Georgi Dubko. Gevolgd door Isaïe's Petite Fantaisie Romantique met Philippe Graffin op viool en Claire Désert achter de piano. Al snel snelde Isaïe's reputatie hem vooruit. In 1881 nam Anton Rubinstein hem onder zijn vleugels en zo raakte hij geïntroduceerd tot vele grote componisten van de tijd, onder wie Camille Saint-Saëns en César Franck, die ook composities aan hem opdroegen. Het leeuwendeel van Isaïe's tijd werd in beslag genomen door optreden, maar hij componeerde gestadig door. Horen we nu zijn andante voor twee violen, twee altviolen en cello in B-klein, uitgevoerd door het Cryptos Quartet.

Dat was Eugène Ysaÿe's Andante voor twee violen, twee altviolen en cello. Uitgevoerd door het Kryptos Quartet. Aangezien we ons nu in hartje winter bevinden, kan Ysaÿe's Chant d'hiver niet in deze aflevering ontbreken. Hier hoort u een uitvoering van Gerald Rubinstein op viool met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Mandy Rodan. Na dit wintergezang volgt Ysaÿe's Rêve d'enfant, opus 14, met Augustin Dumay op viool en Jonathan Fournel op piano.

Een kinderdroom, een rêve d'enfant, voorafgegaan door een chant d'hiver. Beide composities van Eugène Ysaÿe. Besluiten we deze wandeling met een gedeelte van zijn poème Nocturne, opus 29, uitgevoerd door Gérard Jarry op viool, Frédéric Lodion op cello en Georges Pludermacher op piano. Als u de volledige speellijst nog eens rustig wilt nalezen, kunt u terecht op onze website concertzender.nl. Samensteller van deze wandeling was Nina den Hollander.

Dat waren tot besluit drie danza's uit het ballet Estancia, opus 8a, van Alberto Ginastera. Ook dit keer dirigeerde Eduardo Matta het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U luisterde bij de concertzender naar balletmuziek uit Zuid-Amerika van Ginastera, Chavez en Villa-Lobos. En om u naar de grote balletten maar weer wat rustiger op de grond te laten staan, sluiten we af met een gitaar, één gitaar, die een wals speelt van Villa-Lobos. En het is Wolfgang Lentler.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Zwerven door de klassieke periode. We beginnen met muziek van Baldassare Galuppi. Hij leefde van 1706 tot 1785. Zijn credo wordt uitgevoerd door het Atestis Koor en de Accademia di Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan.

Dat was het credo van Baldassare Galuppi. Dezelfde uitvoerende hoort u nogmaals in een werk van Ferdinando Giuseppe Bertoni. 1725-1813. Het Kyrie a quattro concertate per la Ducal Cappella di San Marco.

U heeft geluisterd naar het Attestis Koor en de Accademia degli Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan. Muziek van Joseph Haydn nu. Hij leefde van 1732 tot 1809. Zijn motet Insane e Vane Curae, Hoboken 21. Het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde het Tulzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in muziek van Joseph Haydn. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, een kleinzoon van Johannes. Vater Unser, Gotthold Schwarz, bas, Howard Cook, tenor, de Rheinische Kantorei en das kleine concert onder leiding van Hermann Max.

Dat was het Vater Unser van Wilhelm Friedrich Ernst Bach door de Rheinische Kantorei en das kleine Konzert onder leiding van Hermann Max. Muziek van Mozart nu. Het antifoon Veni Sancti Spiritus, kuchel 47, en Internatus Mulierum, kuchel 72, het Rundfunkkoor Leipzig en het Radiosymfonieorkest Leipzig onder leiding van Herbert Kegel.

Twee werken van Wolfgang Amadeus Mozart werden uitgevoerd door het Rundfunkkoor Leipzig, het Radiosymfonieorkest Leipzig en zij stonden allen onder leiding van Herbert Kegel. Joseph Haydn, Motetti di Venerabili Sacramento en dan Lauda Sion, Ecce Panis, In Figures Bonne Pastor. U hoort weer het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanji kwartet.

U hoorde Jean-Claude van den Eyn de piano en het Parkagny-kwartet in het pianoquintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916. Gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn, altviool, en Jeannette Koekoek, piano, speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula sitita nasu kamula pepalu, il condare mamala nu se cuspenuta lu, stakama takama takama takama sita, il corazon kido para bonita, para boni, para batamarin de la ue, di son kine, kine que son que malatita, momoline, dimi, dilitita, simoline, tamarin de la ue, ue, ue, ue.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouw.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Petmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggeindeling 341. Met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, al een onderleiding van Herbert Kegel.